Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

0: Gesondheid met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio,
2: internet radio met style.

Ja, goeiemôre ook aan al ons mense wat gereeld saam kuier. Christo, Charlotte, Chris, Christa en ja, tipie daar van Melkbosstrand, Erna en Sonet. Julle almal wat lekker saam kuier. Ja, naweek my nou.

0: you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to music@gaankruitradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@gaankruitradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, ek het hierdie remix al raakgeloop van Johan Fourie, Mama, dit is in my boek.

geef dat girl een bier. Nou toe, kan net werk. Nou ja, en jullie weet natuurlijk, ja, ons het heel wat dinge wat gebeur in die Weskus. Ek gaan nou vir julle nog twee paartjies bring, en van plekke en gebeure hier plaaslik, en wie tree bykie waar op, as kyk so bykie. En hoe kan julle hulle kontak, as jy daar in jou area sanger soek? Ja, daar is die manier om het te doen, makkelijke manier, jy bel my. Ek kan jou baie jy sangers voorskaf. En by 079-505-8450, natuurlijk. Nou ja, laat ek gauw vir julle, kyk wat een lekker nommerkie kan ek vir julle speel. En hierdie ene kie, hierdie ene, is vir my een persoonlijke, ja, persoonlijke nommer. Ja, ek wil hier met hom geniet.

Zij. Wat kan ik zeggen? Wat kan ik zeggen? Lekker. Bye bye, Belinda. Ik ken bij Belinda, maar ik zal nooit veel kubai zeggen. Dat werkt net niet zo niet. Een nummerkie van jaren terug. Ja, die man is niet eens meer met ons niet. En hij was een collega van mij bij een radiostatie in Kaapstad jaren terug. Maar hier is hij, jullie kennen hem allemaal, kennen hem bij je goed gekend. Hij was een legende in die Weskaap, in Nederland.

die blus, haar soet liefs nie hier, maar ver om Duitswes. Duitswes word donker, Duitswes word goed, Duitswes word donker, van die

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Appels tot by Swakop, leed die mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl.
1: Swakop moet in vir jou strif, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.

Daar sê nee, ek het nog lekker musiek vir julle. Ek is bly julle is nog met my. Geniet dit. En kom ons gaan maar by Christo Burger draai. En dan natuurlik

woorde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naam.